0: Radio Re-Raw.
1: Als Simagot in haar meilitis,
2: haar mitosjoliacht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukus.
1: Boelischach, ik chach en dukus, de ihischkeliacht de quischali,
2: ijanta misje, kima kurstele,
1: agus misje, kuan de burke.
2: Se tra adrum spriel show, follow moment fuin de credive agus nischkelte, et ha grilo or venulukte margoel.
1: Filler de ruches, a hochtechlo gach derdi en onshore Radio Rira, no e share er Spotify agus Apple Podcasts on Wadden Dark Yon.
0: Rira.

0: Radio Reroll.
1: Als Simagot in haar meilites,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliach de quischchali.
2: Ijanta misje, kima kerstele,
1: August misje, kuan de borke.
2: Sitra Adrum spriel show, fall een moment voor in de credit August nischkelte, et haar grillo or venulte, margoel.
1: Veel er de ruches, a hochtechlog, gach derdi en onshore Radio Rira, no eis sheer er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Darkion.
0: Imlina, kai gach agriacht a wil fwirin kwege dinna nunis moeki, torishku fwin divricht fa idr fear agus mano. Is e shin on varna fa idr na hinshkini. Ni mor dagriachti dota araunu imi an vehev marvaun. Marshin, mos a show me bower, show me the spontish, show me tosik, show me storish, no am wifwin spare a tosh of a gubber. Malta fwirin kwege dinna nunis moagriv, kai shiv e horishku fwin truchadu la divina sauna. Lerami shan divricht kan divricht the yenuv. Nodin darmad torishku trinar dorshok erline er gulfpunka e tulsta. Gender pay gap.

0: Radio Reroll.
1: Als Simogot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes,
1: boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliach de quischchali,
2: ijanta misje, kima kerstele,
1: August misje, kuan de borke.
2: Ze tra adrum spriel show, fall een moment voor in de credit of August nischkelte, et haar grillo or venulachte, margoil.
1: Veel er de ruches, a hochtechlog, gach derdi en onshore, Radio Rira, no eis share er Spotify, August Apple Podcasts, on wat en dark joon.
0: Rira!